Wanneer ik wegga, kijk ik even achterom en sta ik stil bij wat er schuil gaat achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait, dat mij het beste.

0: Er kan er maar één de grootste zijn in jouw regio.
1: Radio zoals het hoort. Roulette FM.
2: Roulette FM.
1: Altijd in de buurt.
3: Roulette FM.
4: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
5: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
4: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit
1: Roulette FM.
0: Met nu.
1: Nachtmix.
0: Nachtmix.

Roulette FM. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de

0: jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de Bild is dit
0: Roulette. 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de Bild is dit
3: Roulette FM.
2: Met nu.
3: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como-meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix. Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, de dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Met nu... Nachtmix. Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioXBeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op RCS.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt. 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Daar waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de Bilt is dit
5: Roulette FM.
7: Straks de zondagochtendshow. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zondag.

0: Roulette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is €10 voor kinderen tot 18 jaar, €4,50. Repelsteeltje de Musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlequijn Comedia Ensemble. Het verhaal van Repelsteeltje duikt voor het eerst op in een Duitse satirische verhalenbundel uit 1575. Maar de oorsprong van dit sprookje blijkt al zo'n 2.500 jaar oud. Dit tijdloze sprookje dat generaties lang is doorverteld krijgt nu een eigen tijdsjas. Repelsteeltje de Musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. Je bent zondag om 11 uur en om 3 uur welkom in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. De entreeprijs is €18. Theatergroep Maria Hout speelt het sprookje De Gelaarsde Kat. Hans is een simpele molenaarszoon en fantaseert over de wereld. Maar wanneer Mr. Great het land probeert over te nemen, zal er toch echt iets moeten gebeuren. En dan blijkt Hans in het bezit te zijn van een ontzettend slimme kat. Theatergroep Maria Hout brengt een oud verhaal op eigenzinnige wijze met de nodige humor en lekker veel poespas. De voorstelling is zondag om 2:30 te zien in het Slottuintheater in Zeist, bereikbaar via het witte bruggetje aan de achterkant van het slot aan de Hernhuttersingel. De toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: ain't mine.
1: Altijd in de buurt.
2: Roulette FM.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt, 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Er waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flávio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
6: Altijd in de buurt.
7: Roulette FM.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos in een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer, vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Er komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
9: Vanuit de Bild is dit
10: Roulette FM.
11: Straks de zondagochtendshow. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zondag.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: Roulette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro voor kinderen tot 18 jaar, 4,50 euro. Repelsteeltje de Musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlequijn Comedia Ensemble. Het verhaal van Repelsteeltje duikt voor het eerst op in een Duitse satirische verhalenbundel uit 1575. Maar de oorsprong van dit sprookje blijkt al zo'n 2.500 jaar oud. Dit tijdloze sprookje dat generaties lang is doorverteld krijgt nu een eigen tijdse jas. Repelsteeltje de Musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. Je bent zondag om 11 uur en om 3 uur welkom in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. De entreeprijs is 18 euro. Theatergroep Maria Hout speelt het sprookje De Gelaarsde Kat. Hans is een simpele molenaarszoon en fantaseert over de wereld. Maar wanneer Mr. Great het land probeert over te nemen, zal er toch echt iets moeten gebeuren. En dan blijkt Hans in het bezit te zijn van een ontzettend slimme kat. Theatergroep Maria Hout brengt een oud verhaal op eigenzinnige wijze met de nodige humor en lekker veel poespas. De voorstelling is zondag om 2:30 te zien in het Slottuintheater in Zeist. Bereikbaar via het witte bruggetje aan de achterkant van het slot aan de Herrenhuttersingel. De toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: love you, baby.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos in een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer, vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Er komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
3: Jason. Jason.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit
6: Roulette FM.
0: Met nu de zondagochtendshow. Danny Stoelman. Roulette
8: FM. Hoi Danny.
9: Hoi Danny.
10: Goedemorgen, Danny.
0: Dit is de Zondagochtendshow. De Zondagochtendshow.

Het is weer zondag. En dat betekent net weer een nieuwe zondagochtendshow. Goedemorgen. En wat hadden we weer een lekkere start van de show. Een met goud beklede plaat van Toto en Africa. Droppen aansluitend nu het van Teddy Swims, die ook voor goud gaat, met Breaking Up in Reverse. Aan vandaag bewolkt met voor Zuidoost-Utrecht een toenemende kans op regen. Waarbij in de middag de kans staat op onweer met een stijgende temperatuur. Nou, zo'n 22 graden. Kijken we even naar de DAB Plus antennetemperatuur van Roulette FM. Dan kan ik je melden dat op dit moment precies 20 graden is. Ja, zometeen weer een prachtig duo op Roulette FM. Maar eerst gaan we genieten met de muziek van de Scorpions.

Kenny Rogers en Lionel Richie. Je kent het verhaal toch? Lionel had het liedje geschreven en liet het horen de Commodores. Ja, leuk liedje, leuk Lionel, maar we hebben al zoveel van dit soort liedjes. Kom eens met iets anders. En het is een ander bij de job, maar ik weet dat Kenny is op zoek naar een of ander leuk liedje. En heeft een nieuwe vrouw die ik ken en houdt die echt dolgraag willen hebben. Dus Lionel die gaat contact zoeken met Kenny. En Kenny denkt wel, oh ja, dit wil ik. En nou goed, lang van kort te maken. Kenny heeft het nummer uitgebracht. En het was één grote hit voor hem. En de vriendschap was geborgen tussen Kenny en Lionel. Dankzij Your Lady. Er wordt trouwens Scorpius en Wind of Change. Ja, ik heb het nu verteld, maar dus de valsspelers overleven. Ja, ineens onverwachts een afscheid met ze mogen nemen. Maar ik heb goed nieuws voor je. Want daar voor de plaats om 10:15 de foute platen. Vraag je dan van wat is dan het verschil? Om even wijzelijk te zeggen, het zijn de letters die het verschil maken. Hier is de persboot. Enjoy the silence.

Och, och. Wat maak je toch wakker met lekkere muziek, hè? Mecano uit Spanje en Hijo de la Luna. Moet je wel zeggen, op dit moment is het een beetje moederzien in sommige delen van Spanje met al die bosbranden. En dan voor die Britse band Depeche Mode werd in 1980 opgericht in Bethesda.

0: En Nederlands en Belgisch scoorde de band verschijnend hits onder People Are People, Just Can't Get Enough. En deze leuke die hoorde Enjoy the Silence. Ja, was even een moment van stilte in de studio toen ik zei: de valspelers zijn overleden. Maar daar straks meer over. Ja, zo meteen trouwens. Matthias Rijm op Roulette FM. Met verdampt, ik liep hier maar een man die nooit verdampt zou zeggen. Wel ons kan vertellen over nieuws uit je eigen buurt. Kan ik zeggen, hier is Tom met het regionieuws voor Zuidoost-Utrecht.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: Inwoners van de gemeente Bunnik mogen hun elektrische auto, als deze geparkeerd staat in de openbare ruimte, opladen met een eigen stroomkabel. Voorheen mocht dat alleen op eigen terrein. Bunnik heeft de mogelijkheden voor opladen verruimd, zodat ook inwoners zonder eigen oprit gebruik kunnen maken van hun eigen stroompunt. Wel gelden veiligheidsregels, zoals het gebruik van een kabelmat op de openbare weg. Bezitters van een elektrische auto waren tot nu toe afhankelijk van een laadpunt aan huis of van de publieke laadpalen. In de dorpen staat er volgens de gemeente inmiddels bijna altijd een openbare laadpaal binnen een straal van 200 meter loopafstand. Wijk bij Duurstede heeft samen met projectpartners als Hogeschool Saxion en Esri Nederland een bijdrage van bijna 475.000 euro ontvangen voor het project Wees Wijs met Wijk. Het project brengt bestaande archeologische data en bodemgegevens samen in een zogenoemde digital twin van de ondergrond. Een methode om de leefomgeving driedimensionaal in beeld te brengen. Daarmee kunnen archeologische verwachtingen en de effecten van de ruimtelijke ingrepen beter worden voorspeld. Het concept is eerder met succes toegepast in de Engelse stad York, in de vorm van het York City Deposit Model. Wijk bij Duurstede is gekozen als Nederlandse proeftuin vanwege de hoge dichtheid aan beschikbare archeologische gegevens en boorkernen om de archeologische resten met een boor op te sporen en te onderzoeken. De Lange Smeestraat bij het Oude Pothuis in Utrecht gaat naar verwachting dit najaar enkele maanden dicht voor het doorgaand autoverkeer. Onder de straat ligt een beschadigde kelder die door de gemeente en de eigenaar wordt hersteld. Het gaat om een kelder die bij de Oude Gracht 279 hoort en naast het pand van het Oude Pothuis onder de Lange Smeestraat ligt. Uit onderzoek is gebleken dat een deel van de kelder moet worden hersteld. Dit gedeelte wordt momenteel gebruikt als opslagruimte. Om bij de kelder te kunnen moet de Lange Smeestraat bij het café worden opengebroken. Auto's kunnen tijdens de werkzaamheden niet door de straat rijden. Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen wel langs de bouwplaats.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
3: Dit is Danny.
4: Met de zondagochtendshow.
5: Goedemorgen, Danny.

Ingewikkelde materie. Och, dat vroegochtend. Matthias Rijm uit Duitsland. Verdammt, ik liep dich niet. Dat is zo'n klavertje 4. Ik hou van je. Ik hou niet van je. Ik hou van je.

0: Het is zondagochtend. Het is de zondagochtendshow op Boulevard FM. Goedemorgen. Lekker geslapen trouwens. Wat een vreemde vraag. Ga je lekker geslapen? Ja? Oh, gelukkig. Dan heb ik goed nieuws voor je. Nou, dan gaan we naar de Laars Europa. We gaan naar de Italo Classic. En die komt vandaag uit de handel- en modestad van Noord-Italië. Beter bekend als die prachtige stad Milaan. En onze Italo Classic loopt inmiddels richting de 60 jaar. En haar echte naam is Monica Stucci. Prachtige naam. Maar zij vond het niet genoemde als artiestnaam en noemt zichzelf Valerie Dore. In de jaren 80 scoorde Valerie Dore diverse hits, waaronder Get Closer en It's So Easy. En ook een prachtnummer was het nummer Lancelot. Maar allergrootste Italo-hit, die scoorde ze toch wel in 1983. We hebben het over de zomer van 1983. Op de Italiaanse strand hoorde je haar voorbij komen. In de betere danceclubs van de Laars Europa hoorde je ook telkens bij komen. En zelfs in Nederland scoorde het nummer een zomerhit. Kortom, haar naam Valerie Dore. Here's the night.
1: Activating all systems. Ready for transmission. Look for its halo 80s.

0: Oh, wat is hij lekker. Het is de Italo Classic van toen. Ik heb me nog herinnerd dat nummer voor het eerst hoorde. Dat was in Utrecht. Voor mij zat het op de Drie Haringstraat. Dat was namelijk Staffers Importkelder. Had je namelijk een plaatzaak en dan kon je naar beneden. En daar kon je alle importplaat kopen. Waaronder ook de leuke Italo's. En deze dame, die kon je ook vinden. Verder door en The Night. Goedemorgen.
1: Goedemorgen FM, de zondagochtendshow.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.

is eigenlijk een hele foute plaat dit, hè? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk was ik al willen zeggen, ik wil gewoon keihard seks met je hebben. Ja, en dan omschrijf ik me tonight. I celebrate my love with you. And I hope you feel it inside of you. Zo meteen trouwens met u member, maar in die zijn de Bengals.

Kan je het nog herinneren? Moest je handjes plat houden. Om ze maar naar voren wijzen. Alsof je probeert duidelijk te maken dat we gaan schuiven of zoiets. De Bengals. And walk like an Egyptian.

0: Blijf u weer even een beetje gerust als hij onze huis bent. Van bij de dames en heren, jongens en meisjes, opa en oma's. Het is tijd voor de Remember. Het is een Schotse hardrockband. Maar net als met Extreme, scoren ze niet met de sound hun goos zit, maar met de liefde. De band werd opgericht in 1968 en bestond in eerste instantie uit 4 personen met de zanger Dan McCafferty. En 10 jaar later kwam er nog een 5e band erbij om de band compleet te maken. In 1975 kwam zijn member naar Nederland, gaf daar een optreden tijdens Pinkpop 75. En een jaar later scoorden ze nog hun allergrootste hit met Love Hurts. Nu werd dit jaar ook weer te vinden, trouwens in de top 2000 van Radio 2. En daar kan je ze altijd weer vinden. Dat is leuk, om boys weer voorbij te komen. Maar even terug naar de geschiedenis. In de jaren 90 viel de band qua oorspronkelijke bezettingen uit elkaar. Zo verliet de gitarist genaamd Carlton de band. En drummer Daryl Sweet werd door moeder natuur uit de band gehaald. Hij overleed in 1999 aan een hartaanval. En beide heren werden uiteindelijk vervangen. En zo ging de band weer door totdat het bij een concert in Canada helemaal misging. De zanger Dan McCafferty werd onwel op het podium en overleed in 2022. Tja, over wie hebben we het eigenlijk? De band heet Nazareth. Het is Love Hurts.
1: De zondagochtendshow. Do you remember?

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit
10: Roulette FM.
0: Met nu de zondagochtendshow. Danny Stoelman.
11: Roulette FM. Hoi Danny.
12: Hoi Danny.
10: is de zondagochtend.

Ach, als u toch wakker mogen maken, dan doen we het graag goed. Met de nieuwe Flair en door de ogen van de nacht. En daarvoor die leuke band Earth, Wind and Fire. Ja, dat is een beetje gevoelig natuurlijk, fire nu zeggen, met al die bosbranden in de wereld. Maar goed, het was wel een lekker nummer van September. Goedemorgen. Ja, sorry, ik ga even los. Het is zondag de 26 juni. Dacht trouwens dat Max Verstappen weer gaat racen in de Grand Prix van Hongarije. Eerst zal hij starten van plek 6. Maar door een straf voor onder andere Kimi Antonelli is Max zijn twee plaatsen opgeschoven en mag hij vandaag starten. Let op, vanaf de vierde plek. En zo hoopt hij met zijn Formule 1 weer lekker naar voren te rijden. Nou, kijken we even in onze eigen regio. Dan moet ik helaas melden dat we vandaag bewolking zien in Zuid-Utrecht. En ook verder buiten met een toenemende kans op regen. Bij de middag kans bestaat op onweer met een stijgende temperatuur van zo'n 22 graden. Kijken we naar onze DAP plus antenne temperatuur van Roulette FM. Even pieken, wat hebben we staan? Oh, dat begint al te klimmen. 21 graden. Ja, zo meteen de dame op Roulette FM die graag vakantie viert. Maar eerst gaan we genieten met de stem van...

Ja, we gaan even kijken naar het weer. Vandaag is het bewolkt, verspreid over het land komen er buien voor. Hierbij overheerst de bewolking en zijn er tussendoor slechts enkele korte zonnige momenten. Bij die warm wordt dan zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht kunnen we nog te maken krijgen met enkele buien. Dan kijken we naar maandag. Dan zien we op maandagochtend wisselende periode met zon, wolkenvelden en enkele buien die elkaar gaan afwisselen. En in de middag trekken de regenbuien al snel naar het oosten weg. En komt er in Zuidoost-Utrecht, komt het goed. Ja, dan gaan we maximaal mogelijk 20 tot 25 graden zonneschijn. Dinsdag belooft onze regen een droge en zonnige zomerdag te worden. En wordt bovendien warmer lucht aangevoerd, waardoor het kwik flink omhoog gaat. Het kan dan landinwaarts 28 tot 30 graden worden. Woensdag, dan verandert er weinig aan het weer. Ten opzichte van dinsdag. Opnieuw schijnt de zon flink. Blijft droog. Temperatuur 30 tot, let op, 34 graden. Dagen daarna, dan blijft het warm. Donderdag wordt het in Zuidoost-Utrecht opnieuw ruim 30 graden. Maar let op, vanaf vrijdag dan komt er wat meer onzekerheid. Ja, gezeik weer. Onzekerheid. En dat heeft te maken met de windrichting. Ja, ik ga proberen kort van uitleg te geven. Als we namelijk een zuidenwind krijgen, dan kan het regionaal in Zuidoost-Utrecht een tropisch waardebreid worden.

0: Drittige nieuws ervoor. Zeer is overleden. We moesten afscheid nemen vandaag. En iedereen ging haar liedjes weer draaien. Bonnie Tyler en It's a Hard Ace. Ja, geen hartzicht in de studio. Nee, één en al grote liefde, kan ik je zeggen. Ja, het is één groot liefdesverstijn. Want hij is juist weer gezit in de studio. Hier is Tom met nieuws uit je eigen buurt.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: De geregistreerde criminaliteit in Wijk bij Duurstede is in de eerste helft van 2026 licht gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De stijging is vergelijkbaar met de ontwikkelingen in de regio, aldus de gemeente. Er waren meer meldingen van onder andere woninginbraken, geweld, vernielingen en verkeersongevallen. Tegelijkertijd nam het aantal meldingen van fraude, diefstallen en overlast door personen met onbegrepen gedrag af. De cijfers uit het halfjaarlijkse veiligheidsbeeld van Bureau Regionale Veiligheidsstrategie zijn gebaseerd op geregistreerde meldingen en aangifte. Dit kan verschillen van het aantal werkelijk gepleegde misdrijven, omdat er niet altijd aangifte gedaan wordt. De lift op station Bilthoven is al enkele weken defect, waardoor de twee perrons niet bereikbaar zijn voor rolstoelgebruikers en andere mensen die slecht ter been zijn. Spoorbeheerder ProRail laat weten dat de lift sinds 11 juni buiten gebruik is. Dat kwam in eerste instantie omdat er te veel roest op een onderdeel zat. Daarom kon ProRail niet garanderen dat reizigers veilig met de lift konden. Dat probleem is hersteld, maar bij de verplichte keuring is de lift in storing geraakt. De lift moet nu gereset worden, maar het ontbreekt ProRail aan menskracht en materieel. Een woordvoerder geeft aan dat het probleem echt zo snel mogelijk wordt verholpen. De première van een nieuwe voorstelling in het Utrechtse Beatrix Theater is uitgesteld vanwege de waterschade. De herstelwerkzaamheden nemen meer tijd in beslag dan verwacht. De try-outs van de voorstelling en Juliet zouden op 10 september starten. Door de waterschade worden de voorstellingen verplaatst. Daarop staat de première over een vervolg op het liefdesverhaal van Romeo en Juliet nu gepland op 7 oktober. Afgelopen weekend ging vlak voor een voorstelling van Moulin Rouge een sprinklerinstallatie af. Het hele podium kwam daardoor onder water te staan. Decorstukken werden nat en technische apparatuur raakte zwaar beschadigd.
1: Kijk op omroepzout.nl.
0: Dit is Danny.
3: Met de zondagochtendshow.
4: Goedemorgen, Danny.

0: India, het weer laat ons vandaag een beetje afweten. Dus dat betekent dat wij ons extra best moeten doen om jou een beetje heerlijk zomergevoel te geven. En dat komt in dit nummertje wel, vond je niet? The Boys Out Gang en Can't Take My Eyes Off of You. Ja, ik ken dat wel. Ja, ik heb natuurlijk altijd, als ik mijn vrouw zie, dan moet ik altijd even naar haar kijken. Ach. Wat een liefde op de radio. Trouwens, zo meteen voor de allereerste keer met de knipoog naar de valspelers, de lancering van 3 foute platen op een rij.
1: Dit is de Zondagochtendshow.
2: De Zondagochtendshow.
1: De Zondagochtendshow.
3: Goedemorgen, Danny.
4: Hoi, Danny.
5: Hoi, Danny.
6: Hoi, Danny.
1: Hoi, Danny. Dit is Danny.
7: Hallo, Kai Merks hier. Weet je wat ik altijd doe op zondagochtend? Dan sla ik de gordijnen open, neem ik een lekker kopje koffie en dan luister ik naar de Zondagochtendshow met Danny.

Mijn zus Sandra, die kreeg verkering met een jongen, die heette Vincenzo. Ja, Vincenzo. Want hij kon niet als afkomst, we mogen zeggen Vincenzo in plaats van Vincent. En hij liep met dit nummer horen met een soort van remix-versie. Het was goed, joh. Och, jongen, jongen. Hij maakte ook mixen. Hij was ook een bekende DJ in Utrecht. En je zag hem overal. Waar je ook kwam als je uitging van, hey, Vincent. Zo ging je bijvoorbeeld naar een Zeiss, de Tweede Dorpsstraat. Dat was nog jong, was ik 15, 16 jaar of zo, geloof ik. Het had je nog, het fust had je toen, toch? Ja, tegenover de Toile op de Dorpsstraat. Oh, dat was al geleden. Ja, en daar kwam je Vincent ook tegen, ja. En hij liep met hem horen en zei, kijk, dit is een speciale Riemersvers. Nu die is van, geloof ik, niet of tien, maar wat was een goed zeg. Abba, lay all your love on me. Nou, je hoort de muziek al een beetje. We zijn jou een beetje in de stemming brengen, want het moment is daar. We gaan officieel de klok luiden van de foute platen. Oftewel, mijn dames en heren, jongens en meisjes, zijt gij er klaar voor?

bij deze officiële geboorte van de foute platen. En wat waren ze lekker. Ja toch? Kies Wijn, daar begonnen mee. Belgische dame, origineel van Melin van Me. We hebben het over nummer Desargenté. En achteraan Jason Donovan, man die een maandje of geleden, zo weet ik veel, was hij bij de toppers. Trad hij erop en bracht ook dit nummer even ten horen. Too Many Broken Hearts. En we begonnen, we eindigden. Spijt enthousiasme van mij. We eindigden met een prachtig Italiaans nummer van Franco Bisciato en Alice. Een dame met een prachtig zwart haar destijds. En I Treni di Tosser. En daarbij aanwezig was de huisvrouwenband die aan het eind hoorde van... Dat was mooi gedaan. Nee, mijn complimenten. Ja, en dan moet ik zeggen... Tot zover over deze aflevering van de Zondagochtendshow. We zijn zo meteen op Roulette FM met Portie Music. We hebben nog de Eetjes Lunch met Tom van Helderen. Muziektherapie, René van der Belen en tenslotte non-stop Roulette FM Classics. Met de grootste hits van de afgelopen 60 jaar. Kortom, buiten het grijs, wij zorgen voor de zon via jouw radio. En tenslotte is dit mijn zonnetje voor jou. Ramstein uit Duitsland. Hier is tijd.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: In de buurt.
0: Roulette FM.
8: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn indreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
0: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur A Portrait in Music.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: In de buurt. Roulette FM.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Als u wakker ligt van slaapkamers, als u iets dieper nadenkt over wooncomfort, dan mag u de Topvorm collectie niet missen. Uitsluitend bij Topvorm meubelzaken.
9: Wonen in Topvorm. Wonen in Topvorm.
10: Mijn naam is Mathieu Gele.
11: Ik ben Closien Boukema, geboren Boonstra.
12: Ik heet Johnny Blauwboer.

Vlaanderen. De debuut in 1988 voor Soul Sister, Like a Mountain. En we begonnen deze zondagse aflevering van de Yeti's Lunch met Tracy Ullman. Breakaway, goedemiddag, van harte welkom tot aan 1 uur herinneringen uit de jaren 80. Met straks centraal 1989, de alarmschijf en de top 3 van dat moment. We hebben natuurlijk nog veel meer lekkere muziek voor je klaarstaan. Bijvoorbeeld de single die onafgebroken in de top 2000 te vinden is sinds de start van die lijst in 1999. De tweede single voor Tanita Tikaram in Nederland werd een bescheiden succes. Hier is A Twist to My Sobriety.

George Michael schreef het liedje samen met Andrew Ridgeley in 1981 al. Toen waren ze nog Wham. De plaat werd in 1984 uitgebracht. Niet als Wham-plaat, maar als solo-single voor George Michael. Want ze vonden het niet zo goed passen bij de idee van Wham. Het werd een hele grote hit. Nummer 1 in Nederland ook. Careless Whisper hoorde je. Onderweg de alarmschijf uit 1989 van Margaret Singala. We Are Growing. Daarvoor nog The Art of Noise en Moments in Love. Typische muziek voor zo'n lekkere zondag. En nu uit Australië. 1987. Aandacht voor John Farnham. Hier is You're the Voice.

1987 alweer. The Art of Noise was dit. En Moments in Love. Destijds vond ik het een opmerkelijke single die in de hitparade verscheen. Later heb ik nog 2 LP's van deze groep gescoord. Wat een fijne platen zijn dat. Ga ik een andere keer nog meer van draaien. Zometeen heb ik het nieuws uit de jaren 80 en de nummer 1 uit 1989. En dit was dan de plaat die dat weekend in 1989 grijs gedraaid werd op de Nederlandse radio.

Uit de televisieserie Shaka Zulu, uitgezonden op Veronica Televisie, bij de publieke omroep destijds nog. En dus kozen de DJ's van Veronica deze plaat als alarmschijf. We are growing, Shaka Zulu, Margaret Singala. En de plaat zou tot nummer 1 schoppen in dat jaar 1989. Zometeen in 1989 de nummer 1 van dit moment. Dit is het nieuws uit de jaren 80 in de maand juli. Bij een botsing van twee stoptreinen tussen Winsum en Sauwerd komen in 1980 9 reizigers om het leven. In 1981 trouwt Prins Charles met Lady Diana Spencer. Het huwelijk houdt stand tot 1996. De Franse wielrenner Laurent Fignon wint in 1984 voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk. En in Mekka komen in 1987 honderden vooral Iraanse pelgrims om het leven tijdens de Hajj. Gastland Saoedi-Arabië beschuldigt Iran van een geplande actie. Iran stelt dat Saoedi-Arabische troepen het vuur zouden hebben geopend op vreedzame betogers. En dan de top 3 van de top 40 in 1989. Op nummer 3, Gerard Joling.

dansvloer werd in 1989 gevuld door Soul to Soul. Als deze plaat werd opgezet, stoof iedereen naar die dansvloer toe. De nummer 1 op dit moment, Back to

0: Wil je de jaren 80 nog eens opnieuw beleven?
1: Yes! Yes!
2: Yeah!
0: Dan zit je goed bij Roulette FM. Elke dag om 12 uur. The 80's Lunch. Met alle liedjes uit je herinnering of uit de herinnering van je ouders. Tafels en stoelen aan de kant. Elke dag om 12 uur op Roulette FM.
2: Fuck you too!
0: The 80's Lunch.

0: mijn nichtje.
1: Hallo.
0: Wil je ook wat?
1: Nee, ik heb al een croissantje camembert op.
0: Een croissantje camembert wat?
1: Camembert, zo noemen ze in Frankrijk een broodje kaas. En wat heb jij?
0: Oh, ik heb een sneetje BTW extra. Zo noemen ze in Nederland een boterham met extra lekkere jam.
2: BTW extra, met extra stukjes fruit en verrassend laag in prijs.
1: Jam? Aardbeien zou je bedoelen?
0: Hé, hey, en je had al een croissantje camembert eens op.
3: Een bril of contactlenzen nodig? Kies voor zekerheid en service. Ga naar de opticien van het Optiekgilde. Let op de groene gildeband.

was het laatste top 40 succes voor de Beach Boys. We schrijven 1989. Kokomo, een fantasieplek in de Caribe. Ja, je kunt je indenken, het was in ons jaar 89 gewoon een lekkere zomerhit, deze single. We gaan op richting 1 uur. Ik heb nog 3 platen voor je klaarstaan uit de jaren 80. Nu aandacht voor een beetje jazzy-achtige single. Past wel op de zondag, vind ik. De Britse band Swing Out Sister. Hier is Fooled by a Smile.

was de single die uitgebracht werd na het succesvolle Suzanne. Nummer 1 hit in heel Europa. Deze plaat haalde geen top 10. Oude liefde roest niet van de Tilburgse VOF De Kunst. En daarmee komen we aan het einde van deze zondagse aflevering van Diëtisch Lunch. Om 1 uur in een van de Nabelen met muziektherapie. Gevolgd door de Roulette FM Classics. Alleen maar de grote platen uit de muziekgeschiedenis. Tot aan 6 uur vanavond. Ga daar lekker van genieten. Ik ga je achterlaten tot aan het nieuws van 1 uur. Met een liedje van The Bell Stars. De grootste en ook enige hit in Nederland. Uit 1983 voor deze meidengroep uit Engeland. Hier is The Sign of the Times.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: In de buurt. Roulette FM.
7: Annette Schuts met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de beeld is dit
6: Roulette FM.
8: Met nu muziektherapie.
6: René van den Abelen.
9: Roulette FM.
10: 5, 4, 3, 2, 1, 1.
11: Je muziektherapie begint nu.

0: enige echte. En in Vlaanderen kwam die op nummer 4. Kortom, een hit voor Orchestra Manoeuvres in the Dark. En ze scoren nog altijd, want toen ze op 12 juli op de 44ste editie van Bospop optraden, was het publiek zeer enthousiast. Locomotion hoorde je uit 1984.
1: Muziektherapie.
0: Dit uur onder veel meer een popster die al 60 jaar muziek maakt. Kwart voor de vijf voor. Een zangeres die echt ongelooflijk lang op één stond in de Verenigde Staten. Twee nederpopreuzen die we helaas kwijt zijn. Popnieuws en een meezinger, of je wil of niet, uit 1970.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: 1973.

Adam Wheels van Paul McCartney en Wings, waarbij Paul bewees dat hij het ook zelf echt wel kon. Hij had de Beatles niet nodig om te scoren. Zo meteen hoor je popnieuws. Tot die tijd een absolute legende uit de jaren 60.

Gilbert O'Sullivan viert 60 jaar in muziek met een tour door Engeland die op 1 september van start gaat. Het 21ste en laatste optreden is op 8 november in London Palladium. Robert Plant wordt onderscheiden met de Lifetime Achievement Award van de Americana Music Association. Op 16 september wordt hij in Nashville geëerd voor zijn werk met onder andere Tinbaum Burnett en Alison Krauss, Patty Griffin en Susie Dian. Rick Wakeman neemt een retourtje Mars. In 2020 kwam hij met het veel geprezen album The Red Planet. En in oktober verschijnt Return to the Red Planet. De legendarische toetsenist meldde: "Once I started looking at new data and photographs, I realized there was an entirely new album waiting to be written." De kans op een reunie van Sex Pistols is blijkbaar nihil. Johnny Lydon vertelde in een interview met Rolling Stone dat hij zijn vroegere bandgenoten nooit zal vergeven hoe ze Disney toestemming gaven Sex Pistols muziek in een show te gebruiken. En hij een rechtszaak verloor om dat te voorkomen, terwijl zijn vrouw ziek werd met Alzheimer.

0: Natuurlijk al bezig in de muziek voordat hij die knaller met Nothing Rhyme had wereldwijd. Vandaar dus 60 jaar in de muziek. Gilbert O'Sullivan van het album I'm a Writer, Not a Fighter met zijn Get Down uit 73. Aardig trouwens, dit nummer was destijds voor Casey and the Sunshine Band de inspiratie voor Get Down Tonight.
1: Muziektherapie, das radio die je vriend is.
0: Afgelopen week was het alweer een jaar geleden dat hij overleed. Ozzy Osbourne.

Een van die heel grote namen uit de populaire muziek, Ozzy Osbourne, van zijn album Down to Earth 2001. Het is eigenlijk nauwelijks te geloven, maar goed, echt waar. Dreamer hoorde je. Een van de grote singles van Sandy Coast, de tweede single, haalde een top 11 notering. Just a Friend.

Sandy Gals en Just a Friend. Een dun dan voor het vorige jaar. En een zeer succesvolle ook nog een keer. Althans, in de Verenigde Staten. 14 weken op nummer 1 in de legendarische Billboard-lijst. Dat kunnen weinig zeggen. Nou ja, het is een gedeelde tweede plaats met nog twee anderen. De record is nog altijd in handen van Mariah Carey met All I Want for Christmas Is You. Die stond 22 weken op de hoogste notering in die lijst. Maar goed, Ella Langley en Choosing Texas. Million, million, million seller.

0: Meer dan een kwartaal aan de top van de Billboard-lijst. Alan Langley en Choosing Texas.
1: Roulette FM!
2: Gouwe!
3: Reis door de tijd, jij mag de pijn, mag Mozes.

0: Echt ongelooflijk populair waren ze in die tijd. Dit kwam uit het schaap met de vijf poten. Heb jij het nog gezien destijds? En het werd een carnavalskraker. 11 weken in de top 40 met als hoogste notering nummer 5. 1970. Het zal je kind maar wezen van Adele, Piet en Leen.
1: Muziektherapie, live albumtrack. This is

0: assassins who accuse assassins anyway. My friends.
1: Thank you. Millennium uit de jaren 80. Dit was van het origineel, tenminste, stond op Fugazi in 1984. Zang of Fish, 13 maart vorig jaar, deed hij zijn afscheidsoptreden in Glasgow. En hij heeft een autobiografie beloofd, dus hij zou, als het goed is, aan het schrijven moeten zijn. Benieuwd, want hij heeft ongetwijfeld het een en ander te vertellen. Een live uitvoering van Assassin hoorde je, Marillion. We gaan naar werkelijk iets totaal anders.

Je luistert naar Muziektherapie. Sinds 2014 een wekelijks radioprogramma van René van den Abeelen. Zonder slap geklets, maar met wisselende rubriekjes. En kwaliteitsmuziek uit allerlei decennia.

0: Enrico Macias heeft het op de plaat gezet. Er is een uitvoering van André Rieu. Mireille Mathieu heeft het gezongen. Hildegard Knef. Maar dit vind ik toch eigenlijk wel de enige echte. Maar goed, dat is gewoon een persoonlijke mening. Julia Greco en Sous le ciel de Paris. Werd geschreven voor een bioscoopfilm. En toen zong Jean Bretonnière het. Maar die heb ik eigenlijk zelf nog nooit gehoord. Kan erbij liggen natuurlijk. Oké. Okay.
1: Taking you back in time to the 70s.
0: Wel ja. En de leuke Mothers, Fathers, Sisters and Brothers. The Sound of Philadelphia.

0: Paul McCartney wilde iets maken in de stijl van Little Richard. En uiteindelijk kwam dit er dus uit. She's a Woman van de Beatles.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Abelen.
0: Muziek in de jaren 80 ging geregeld over hoe Engeland eraan toe was onder Margaret Thatcher. Dit zijn de Specials en Ghost Town.

naargeestig geluid, die huilende wind, de ghost aan van de Specials. Muziektherapie, sessie 601. Mijn naam is René van den Abelen. Ben er volgende week ook weer bij. Lijkt me leuk. Graag tot dan.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: In de buurt. Roulette FM.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks Club Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics.

0: Met de FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro voor kinderen tot 18 jaar, 4,50 euro. Repelsteeltje de Musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlequijn Comedia Ensemble. Het verhaal van Repelsteeltje duikt voor het eerst op in een Duitse satirische verhalenbundel uit 1575. Maar de oorsprong van dit sprookje blijkt al zo'n 2.500 jaar oud. Dit tijdloze sprookje dat generaties lang is doorverteld krijgt nu een eigen tijdse jas. Repelsteeltje de Musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. Je bent zondag om 11 uur en om 3 uur welkom in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. De entreeprijs is 18 euro. Theatergroep Maria Hout speelt het sprookje De Gelaarsde Kat. Hans is een simpele molenaarszoon en fantaseert over de wereld. Maar wanneer Mr. Great het land probeert over te nemen, zal er toch echt iets moeten gebeuren. En dan blijkt Hans in het bezit te zijn van een ontzettend slimme kat. Theatergroep Maria Hout brengt een oud verhaal op eigenzinnige wijze met de nodige humor en lekker veel poespas. De voorstelling is zondag om 2:30 te zien in het Slottuintheater in Zeist. Bereikbaar via het witte bruggetje aan de achterkant van het slot aan de Herrenhuttersingel. De toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Roulette FM Classic.

0: 3FM Regio Nieuws.
1: Inwoners van de gemeente Bunnik mogen hun elektrische auto, als deze geparkeerd staat in de openbare ruimte, opladen met een eigen stroomkabel. Voorheen mocht dat alleen op eigen terrein. Bunnik heeft de mogelijkheden voor opladen verruimd, zodat ook inwoners zonder eigen oprit gebruik kunnen maken van hun eigen stroompunt. Wel gelden veiligheidsregels, zoals het gebruik van een kabelmat op de openbare weg. Bezitters van een elektrische auto waren tot nu toe afhankelijk van een laadpunt aan huis of van de publieke laadpalen. In de dorpen staat er volgens de gemeente inmiddels bijna altijd een openbare laadpaal binnen een straal van 200 meter loopafstand. Wijk bij Duurstede heeft samen met projectpartners als Hogeschool Saxion en Esri Nederland een bijdrage van bijna 475.000 euro ontvangen voor het project Wees Wijs met Wijk. Het project brengt bestaande archeologische data en bodemgegevens samen in een zogenoemde digital twin van de ondergrond. Een methode om de leefomgeving driedimensionaal in beeld te brengen. Daarmee kunnen archeologische verwachtingen en de effecten van de ruimtelijke ingrepen beter worden voorspeld. Het concept is eerder met succes toegepast in de Engelse stad York, in de vorm van het York City Deposit Model. Wijk bij Duurstede is gekozen als Nederlandse proeftuin vanwege de hoge dichtheid aan beschikbare archeologische gegevens en boorkernen om de archeologische resten met een boor op te sporen en te onderzoeken. De Lange Smeestraat bij het Oude Pothuis in Utrecht gaat naar verwachting dit najaar enkele maanden dicht voor het doorgaand autoverkeer. Onder de straat ligt een beschadigde kelder die door de gemeente en de eigenaar wordt hersteld. Het gaat om een kelder die bij de Oude Gracht 279 hoort en naast het pand van het Oude Pothuis onder de Lange Smeestraat ligt. Uit onderzoek is gebleken dat een deel van de kelder moet worden hersteld. Dit gedeelte wordt momenteel gebruikt als opslagruimte. Om bij de kelder te kunnen moet de Lange Smeestraat bij het café worden opengebroken. Auto's kunnen tijdens de werkzaamheden niet door de straat rijden. Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen wel langs de bouwplaats.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioXBeads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op RCS.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer, bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks Club Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics.
13: Roulette. F. Bet I hadn't been for God.
12: Joe. I'd been married a long time ago.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: De geregistreerde criminaliteit in Wijk bij Duurstede is in de eerste helft van 2026 licht gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De stijging is vergelijkbaar met de ontwikkelingen in de regio, aldus de gemeente. Er waren meer meldingen van onder andere woninginbraken, geweld, vernielingen en verkeersongevallen. Tegelijkertijd nam het aantal meldingen van fraude, diefstallen en overlast door personen met onbegrepen gedrag af. De cijfers uit het halfjaarlijkse veiligheidsbeeld van Bureau Regionale Veiligheidsstrategie zijn gebaseerd op geregistreerde meldingen en aangifte. Dit kan verschillen van het aantal werkelijk gepleegde misdrijven, omdat er niet altijd aangifte gedaan wordt. De lift op station Bilthoven is al enkele weken defect, waardoor de twee perrons niet bereikbaar zijn voor rolstoelgebruikers en andere mensen die slecht ter been zijn. Spoorbeheerder ProRail laat weten dat de lift sinds 11 juni buiten gebruik is. Dat kwam in eerste instantie omdat er te veel roest op een onderdeel zat. Daarom kon ProRail niet garanderen dat reizigers veilig met de lift konden. Dat probleem is hersteld, maar bij de verplichte keuring is de lift in storing geraakt. De lift moet nu gereset worden, maar het ontbreekt ProRail aan menskracht en materieel. Een woordvoerder geeft aan dat het probleem echt zo snel mogelijk wordt verholpen. De première van een nieuwe voorstelling in het Utrechtse Beatrix Theater is uitgesteld vanwege de waterschade. De herstelwerkzaamheden nemen meer tijd in beslag dan verwacht. De try-outs van de voorstelling en Juliet zouden op 10 september starten. Door de waterschade worden de voorstellingen verplaatst. Daarop staat de première over een vervolg op het liefdesverhaal van Romeo en Juliet nu gepland op 7 oktober. Afgelopen weekend ging vlak voor een voorstelling van Moulin Rouge een sprinklerinstallatie af. Het hele podium kwam daardoor onder water te staan. Decorstukken werden nat en technische apparatuur raakte zwaar beschadigd.
0: Kijk op omroepzout.nl. Roulette FM Classics.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioXbeads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: In de buurt. Roulette FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Posma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 vertragingen in de regio, te beginnen op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen duurt er 10 minuten langer over. En op de A50 Zwolle richting Arnhem is bij Apeldoorn een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
9: Straks Club Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics.

0: Sport. Roulette FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Postma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve

0: 7 flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A27 Utrecht naar Almere. Tussen knooppunt Eemnes en Huis is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: In de buurt. Roulette FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
0: Straks knop Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics. Oh.

0: Roulette FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. Roulette FM Classics.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioXBeads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45... die daar sinds gisteren werd vermist, dat melden Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doxen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Straks, between day and night. Nu tot 9 uur, Club Roulette.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45... die daar sinds gisteren werd vermist, dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doksen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioXbeads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op RCS.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. Hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanuit de beeld is dit
9: Roulette FM.
8: Straks, between day and night. Nu tot 9 uur, Club Roulette.

0: kijk op omroepzout.nl. Roulette FM, regio nieuws.
1: Inwoners van de gemeente Bunnik mogen hun elektrische auto, als deze geparkeerd staat in de openbare ruimte, opladen met een eigen stroomkabel. Voorheen mocht dat alleen op eigen terrein. Bunnik heeft de mogelijkheden voor opladen verruimd, zodat ook inwoners zonder eigen oprit gebruik kunnen maken van hun eigen stroompunt. Wel gelden veiligheidsregels, zoals het gebruik van een kabelmat op de openbare weg. Bezitters van een elektrische auto waren tot nu toe afhankelijk van een laadpunt aan huis of van de publieke laadpalen. In de dorpen staat er volgens de gemeente inmiddels bijna altijd een openbare laadpaal binnen een straal van 200 meter loopafstand. Wijk bij Duurstede heeft samen met projectpartners als Hogeschool Saxion en Esri Nederland een bijdrage van bijna 475.000 euro ontvangen voor het project Wees Wijs met Wijk. Het project brengt bestaande archeologische data en bodemgegevens samen in een zogenoemde digital twin van de ondergrond. Een methode om de leefomgeving driedimensionaal in beeld te brengen. Daarmee kunnen archeologische verwachtingen en de effecten van de ruimtelijke ingrepen beter worden voorspeld. Het concept is eerder met succes toegepast in de Engelse stad York, in de vorm van het York City Deposit Model. Wijk bij Duurstede is gekozen als Nederlandse proeftuin vanwege de hoge dichtheid aan beschikbare archeologische gegevens en boorkernen om de archeologische resten met een boor op te sporen en te onderzoeken. De Lange Smeestraat bij het Oude Pothuis in Utrecht gaat naar verwachting dit najaar enkele maanden dicht voor het doorgaand autoverkeer. Onder de straat ligt een beschadigde kelder die door de gemeente en de eigenaar wordt hersteld. Het gaat om een kelder die bij de Oude Gracht 279 hoort en naast het pand van het Oude Pothuis onder de Lange Smeestraat ligt. Uit onderzoek is gebleken dat een deel van de kelder moet worden hersteld. Dit gedeelte wordt momenteel gebruikt als opslagruimte. Om bij de kelder te kunnen moet de Lange Smeestraat bij het café worden opengebroken. Auto's kunnen tijdens de werkzaamheden niet door de straat rijden. Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen wel langs de bouwplaats.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
9: Straks, between day and night. Nu tot 9 uur, Club Roulette.

0: regionieuws.
1: De geregistreerde criminaliteit in Wijk bij Duurstede is in de eerste helft van 2026 licht gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De stijging is vergelijkbaar met de ontwikkelingen in de regio, aldus de gemeente. Er waren meer meldingen van onder andere woninginbraken, geweld, vernielingen en verkeersongevallen. Tegelijkertijd nam het aantal meldingen van fraude, diefstallen en overlast door personen met onbegrepen gedrag af. De cijfers uit het halfjaarlijkse veiligheidsbeeld van Bureau Regionale Veiligheidsstrategie zijn gebaseerd op geregistreerde meldingen en aangifte. Dit kan verschillen van het aantal werkelijk gepleegde misdrijven, omdat er niet altijd aangifte gedaan wordt. De lift op station Bilthoven is al enkele weken defect, waardoor de twee perrons niet bereikbaar zijn voor rolstoelgebruikers en andere mensen die slecht ter been zijn. Spoorbeheerder ProRail laat weten dat de lift sinds 11 juni buiten gebruik is. Dat kwam in eerste instantie omdat er te veel roest op een onderdeel zat. Daarom kon ProRail niet garanderen dat reizigers veilig met de lift konden. Dat probleem is hersteld, maar bij de verplichte keuring is de lift in storing geraakt. De lift moet nu gereset worden, maar het ontbreekt ProRail aan menskracht en materieel. Een woordvoerder geeft aan dat het probleem echt zo snel mogelijk wordt verholpen. De première van een nieuwe voorstelling in het Utrechtse Beatrix Theater is uitgesteld vanwege de waterschade. De herstelwerkzaamheden nemen meer tijd in beslag dan verwacht. De try-outs van de voorstelling en Juliet zouden op 10 september starten. Door de waterschade worden de voorstellingen verplaatst. Daarop staat de première over een vervolg op het liefdesverhaal van Romeo en Juliet nu gepland op 7 oktober. Afgelopen weekend ging vlak voor een voorstelling van Moulin Rouge een sprinklerinstallatie af. Het hele podium kwam daardoor onder water te staan. Decorstukken werden nat en technische apparatuur raakte zwaar beschadigd.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: In de buurt. Roulette FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar... vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de beeld is dit
9: Roulette FM.
10: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: In de buurt. Roulette FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer, vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de Bilt is dit
0: Roulette FM.
8: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit
6: Roulette FM.
7: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: away.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
3: Altijd in de buurt.
1: Roulette FM.
4: Lars Melitze met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
5: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

listen to

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het kan.